0: aan mijn drinken hoor, is maar zwieten. Like meer voor Barbados. Obama voor Amerika. Like Obama look sweet, don't he?
1: Some like Trump, but me is my sugar lump.
0: Some like Trump, but me is his sugar lump.
1: Sweet, sweet.